0: disco. 24 clubbing.
1: Zo, goedemiddag. Welkom op deze zaterdagmiddag. Dit is 24 Disco. Op de zaterdagmiddag.
2: Ja.

Zo, even een beetje problemen met de microfoon hier. Ja, ik merk het al. 1988, grote hit voor Technotronic. Met wat Pump Up the Jam. Dit keer een remix van Adrie Blok. Ja, een van de gedeelten van Blok & Crown. Zo fijn dat je erbij bent. Natuurlijk ook onze Nederlandse luisteraars vanmiddag hier, hoor. Goedemiddag. The number one station.

heen en weer switchen tussen 24 Disco en 24 Clubbing. Als je daarop staat natuurlijk, lekkere house music. Vanavond op 24 Clubbing, vanaf 16 uur, Olaf Bosorski, 1 uurtje lang. Dan Alma House met Christian Vallejo, zo moet ik het zeggen. En vanavond op vanaf 8 uur weer Dutch Hardcore met Dr. Chaos. En dat allemaal.

19 miljoen reis. Zaal van de Keizerkamp natuurlijk ook even de groetjes naar de Lutte in Nederland. In de buurt van Oldenzaal naar Dree Lohuis. Een lieve ex-collega uit de Jumbo Dancing in Oldenzaal. Lekker André dat je luistert en ik hoop het gaat je goed. Zaterdagmiddag 24 Disco en de Stadcentrale tot 14 uur met de lunchtimeshow. En ik heb nog wat leuks voor je. Een remix van een houtje van Phil Collins. Here's Aura Wave and In The Air Tonight.